Zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, z